0: Radio Team. Dance Fever.
1: Die waanzinnige Trip Through Decades mix van René van Schoot. Een orgasme voor je oren, echt waar, vanaf 11 uur.
2: Ah, today seems different. It feels like we're going to have a quiet, uneventful, peaceful day.